0: Volgens mij verdoen we onze tijd. Weet je zeker dat dit de goede plek is?
1: We zitten precies boven de pijp.
0: Veel succes hebben we anders niet. Niks aan helder water tot nu toe. Straks zitten we boven de riolering. Halen we zo dadelijk nog een bak stront naar boven.
1: Sst, zwart. Straks horen ze ons nog.
0: Nou, volgens mij ligt die fabriek helemaal plat. Kunnen we nog lang wachten?
1: Ik heb zo'n vermoeden dat het elk moment wel eens kan gebeuren. Eén lozing is genoeg. Dan hangen ze.
0: Nou, zal ik dan zelf maar eens wat gaan lozen?
2: Oh, wat zei ik je? Schiet op!
1: De smeerlappen. We hebben ze.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Haal op. Haal op nou.
0: Ja, hij zit vast.
1: Zo vast.
0: Wat zou het zijn?
1: Zwaar vergif. Wat zullen we nou krijgen?
0: Ik wil hier weg, Kees. Laten we gaan, Kees. Het is hier niet pluis. Haal het anker in.
1: Ik heb er ook benzine in gedaan zoals ik je gevraagd had. Hendrik.
0: Hendrik.

0: Kom, stop je.
1: Er lag een man.
0: Waar?
1: Langs de kant, bij het water.
0: Ik heb niets gezien.
1: Ja, nou.

0: En? Een goed gesprek gehad?
1: Hij is weg.
0: Dat komt door al die vreemde goedjes die we altijd maar moeten vervoeren. Daar ga je allemaal van die rare dingen van zien.
1: Nou, ik zag toch echt iemand, hoor.
2: Oh my god. They grow out of those pods.

0: dat de bedoeling hiervan is om het openbaar te maken, dat mensen zo kunnen. Ik vind het ongelooflijk nu dat iets zoveel belangrijk is, ja. Waar het bijna onmogelijk is als je luistert.
1: Dat
2: het houten huis, begraven in een sluimerend verstilde mist. Zelfs het robuuste tikken van de klok verzonk in het vacuüm. Dat door dode bomen en de afstand tot elkanders geborgen bezit in onnavolgbare kracht telkens de ruimte tot haar koninkrijk nam. CQ, de tiran. Twee blokken, één bijl. Zittend op de rand van de wereld, genoten zij van het uitzicht dat het oog hen bood. Gevormd door tijd waren zij achtergelaten in de zonvloed onze geschapen pracht. Doorgaans hadden zij zich laten meeslepen. In deze poel des verderf. Maar door het lot ook telkens in broos geluk vergezeld naar minnende nachten in schier onvergankelijke rust.

Bedachtzaam kropen zij verder. Want in donkere gangen hebben zij elkaar ontmoet. De verdoemden. Zij hadden hun tijd bepaald. Zo herkenden zij hun lot. Zwart en wit. De ondergang. Of de voortgang. Deze keuze verschijnt jedesmaal in dieser Gedanken. In Trauma, dasjenige zu ergreifen, was nicht zu ergreifen ist. Sie stichten in Bundgenossenschaft und noemden het Fabrik. Nu vertelt het verhaal een zekere geschiedenis, die nieuw is voor menig een, die wij waren, daarbuiten, in gezelligheid gehuld. Brokken onschuld bewegen een metamorfose in elk gezicht. De bedoeling wordt ons weer duidelijk. Nu en weer beschouwen, dat vielleicht unser Unglück ist. Ist. Het betoog is telkens weer een bescherming ten opzichte van. Toch moeten wij hierin blijven steken, zei de oude man. Er is toch blijheid, zei zij, tegen haar vriend. Die angstvallig was weggezakt in de tijdsgeest der eind 70e jaren. Brokken sentiment voortgesleept door ons genot. De knop als bewijs van macht. Gehoor gegeven aan dat wat mag. Zo staat beschreven ons. Lot. Toen kwamen zij weer bijeen, nochtans een poging tot wederom. Vertel eens, waar zijt gij?